0: kijk je moeder naar, kijk je moeder naar. Dan zou je het paren aan de accordie.
1: Accordie.
0: Die moeder naar gaat, zwaar moeder naar,
1: zwaar moeder naar.
0: Maar ach, is niet voor aan.